Ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schat. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind...

0: Ik ken hem uit mijn jeugd, ik ben niet verlegen, geef vaak de eerste beurt.
1: Ben je gek, liever niet, groot gebaar, weet ik veel, domme lul. Amusant, maar interessant, interessant.
0: Ik vind het interessant, waanzinnig interessant, u heeft mijn aandacht waard.
1: Ik vind het interessant.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat in ons land. Weerman David De Hinaal.
3: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat Volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
2: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden, wat dramatisch kan aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gillis van CD&V.
4: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje. En dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat, of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
2: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook al 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een fiere Hugo Broos.
5: It was an emotional moment, really. Not only because we won the game, because we were in the second round, but also for me. Probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think every coach dreams of it.
2: Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog doorstoten, als ze bij de beste derdes zijn. En bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. En het is niet duidelijk of Jeremy Doge kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Duivels na enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer. Tot 37 graden dan. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Ja. Yeah. T-Wizzy, motherfuckers. Back on this rap shit, bitch.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Minder dan 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen voor wiskundige problemen oplossen. Zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen. Amper 29% slaagt daarvoor. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mocht hij die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel. Net als voor begrijpend lezen. Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat voor hitte in ons land. Weerman David De Hinaal.
3: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
2: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden. Want dat kan dramatisch aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gillis van CD&V.
4: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje. En dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat. Of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
2: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000, of zowat 15.000 meer dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. En er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. En zondag wordt het wat frisser, tot 30 graden. Ook dan is er na de middag kans op een onweersbui.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: What's the next song?
1: The one about me.

0: Weekend FM. Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.

Bye.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne Martin.
4: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar dat we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat dat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
3: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren heeft stress om geldzaken. Ze zijn vooral bang om zonder te vallen door foute keuzes te maken. Vooral vrouwen en alleenstaanden. Dat blijkt uit een onderzoek van mijnvergelijker.be. Experte Sarah van Wezenbeek.
5: Als je geen grip op je budget hebt, dan kun je heel snel het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent. Hè. Geldzorgen zijn vaak een grote bron van stress. Hè. En die kunnen dan uiteindelijk ook leiden tot aanhoudende stress. En dat heeft dan een impact op ons persoonlijk leven, op ons persoonlijk welzijn, hè, maar ook op ons werk bijvoorbeeld.
3: Je kan die stress verminderen door een lijst te maken van je kosten en te schrappen wat je amper of niet gebruikt. Mannen melden 5 keer vaker gevallen van sextortion dan vrouwen, waarbij slachtoffers gedwongen worden om te betalen, anders dreigen afpersers ermee om naaktfoto's van hen te verspreiden. Dat meldt het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. In totaal melden vorig jaar meer dan 120 mannen sextortion. Het instituut vreest dat veel slachtoffers niks melden. Amerikaans president Trump heeft het congres om extra geld gevraagd voor de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 60 miljard euro, onder meer om de munitievoorraden aan te vullen. Trump vraagt ook nog eens 12 miljard om de Amerikaanse boeren te steunen en de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. En op het WK voetbal heeft sterspeler Neymar voor het eerst in bijna 3 jaar nog eens meegedaan bij Brazilië. Hij sukkelde lange tijd met zijn kuit, maar kreeg gisteravond een kwartier in de laatste groepswedstrijd tegen Schotland. En na de match waren er tranen bij Neymar. Brazilië won met 3-0 en gaat als groepswinnaar naar de tweede ronde. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er ook een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later opnieuw kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Yeah.

0: Urgent FM.
1: Dit is Urgent FM.
0: 2 uur.
1: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De hinder bij de twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door een panne bij een computerserver in Parijs. Door de extreme temperaturen ook daar. De impact is groot, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Voor het AZ Sint-Lucas hier in Gent betekent dat dat er vandaag 115 geplande ingrepen moeten worden uitgesteld. Ook aan het UZA lopen ook wat raadplegingen, vertraging op en moeten geplande ingrepen worden uitgesteld.
2: De ziekenhuizen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. De drie mannen die een celgenote dagenlang folterden in de gevangenis van Antwerpen krijgen dan toch een lagere straf. Dat heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. Twee van hen kregen oorspronkelijk een celstraf van 20 jaar, dat wordt nu 18. Een derde man ziet zijn celstraf halveren van 15 jaar naar 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd, kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van Pennezakrok zit erop. En het was er één onder een lode zon. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor diegenen die er wel waren, zijn er extra maatregelen voorzien. Dat merkt journaliste Eva Peters van het recreatiedomein Zilvermeer in Mol.
4: Daar is er een grote tent, een extra schaduwplek gemaakt. Verder staan er hier ook nog vernevelaars op het terrein waar de kinderen even voor kunnen gaan hangen. En er zijn ook mensen die constant zonnecrème uitdelen. Er is trouwens hier ook nog vlakbij een grote EHBO-post, dus moest het toch fout lopen. Dan staat ook het Rode Kruis klaar.
2: Ook morgen, op de tweede dag van het festival, gelden die extra maatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela, na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al zeker 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is dus afwachten wat ons land zal beslissen. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. En dan nog veelbelovend archeologisch nieuws. Want in Tongeren zijn vandaag de opgravingen gestart naar een vestiging van de Galliërs. Het zou een kamp zijn dat onder meer Julius Caesar gebruikt heeft om te overwinteren. Volgens archeologen van onschatbare waarde. In een latere fase zal er ook nog gezocht worden naar de restanten van een slagveld waar Ambiorix in 54 voor Christus het Romeinse leger versloeg. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: Huh? Wat zei je met het Vlaams accent van je? Ik verstond je niet helemaal. Kan je dat nog één keer halen? Naar het Nederlands. Oké. Okay. Huh? Ik ben net wakker, man.

Set me on fire. Last sim smoke through the town.

short-lived crime. The world just be ashes.

0: 嫌い、欲しい、大好き、感じる、精神の平和、心の平和、精神の平和。
1: Urgent FM.

Ciao.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
2: Alright, het is tijd voor Beauville. Vorige week zijn de guys van Intense al geweest, maar nu staan we weer met de organisator zelf. Het is ook niet de eerste keer dat we in de studio staan. En zijn een guest van het eerste jaar is ook bij, of course, Maxime. Hey guys.
3: Goedenavond.
2: Alles goed? Wat?
4: Alles even goed.
2: Alles even goed. Vertel eens, het is ondertussen de 8e editie. Wat zijn jullie van plan dit jaar?
4: Een beetje raar om te zeggen, maar eigenlijk zijn we van plan terug te keren naar de begineditie. De eerste 2-3 jaren hebben we een heel mooie groei mogen vaststellen. Gewoon omdat we heel lokaal, heel bescheiden, een feestje gaven voor iedereen onder de kerktoren en daarbuiten. Met allemaal gekende artiesten, gewaardeerde artiesten, die het maximum van zich gaven. En dan zijn we, om eerlijk te zijn, een beetje beginnen zweven. En zijn we een beetje internationaal beginnen kijken. Worden we een beetje meedoen met de grote jongens. Dan moesten we vaststellen dat dat eigenlijk voor ons publiek en voor de sfeer, dat ons boutiquefestival maar is, dat dat eigenlijk niet nodig was. Mm-hmm. Dus op aanraden van bezoekers en zelfs artiesten, DJ's, zijn we eigenlijk in die zin een beetje teruggekeerd naar de roots, naar de beginjaren, om eigenlijk nu echt volledig overtuigd een podium te bieden aan Belgisch talent, gespreid over 3 stages, waar dat zowel jong als oude gewaardeerde DJ's hun ding kunnen doen. En wat dat ook veel beter zal passen bij ons als boutique festival voor de bezoekers die wij mogen ontvangen.
2: Jij Maxime ook, je zit ook altijd bij. Voor ook de laatste keer, hoe heb je het jij een beetje zien evolueren daar op Beauville? Dat is ook wel goed zicht op.
5: Well, de allereerste die ik had altijd al gezegd, was eigenlijk een hit. En niet veel festivals of open airs of boutique festivals, you name it, kunnen starten met een hit.
2: We zijn hier aan het set van u aan het luisteren, Maxime, want we gaan natuurlijk ook blijven door de muziek gaan. Wat kunnen we hier nog verwachten het komende uurtje?
5: Het is altijd een mix dat ik probeer te doen tussen eigen tracks of eigen producties. De tracks van het moment die ik zelf goed vind. Ik durf toch wel een beetje terugkeren naar het tech hier, naar het house hier. Ik heb de indruk dat dat toch wel weer open-minded is. Maar natuurlijk, dat ik zeg, af en toe een goede classic, als ik me niet vergis. Zullen er een paar verrassingen tussen komen in die set.
2: Okay.
5: Maar dat is net wat dat ook Beauville DNA is op het juiste moment die een track droppen. En niet in een volledige set in classics, dat doe ik ook echt niet graag. Maar zo toch de mensen het al net kunnen verrassen op het juiste moment. En dat is dat inspelen. Want kan ik nu zeggen, ik ga in het tweede deel van mijn set die een X-classic spelen. Maar van hetzelfde
2: werk
5: dat
2: niet, hoor.
5: Pas dan.
2: Ja, niet zo dat.
5: Het begint te schemeren, er is een vibe. We hebben dat al juist een keer gehad als DJ. Je probeert 2 platen op het juiste moment opnieuw te mixen. Maar dat heeft te maken ook met mensen, met alles.
2: Ik zal wel aan muziek vooral laten spreken. Naar de stages, wie hebben jullie dit jaar zo uitgenodigd?
4: Net zoals de voorbije 3 jaar is Beauville een weekend lang, zaterdag en zondag. Elke dag 3 stages met een uitgesproken muziekgenre. Zaterdag gaan we iets meer de tour op van hedendaagse sound. En zondag iets meer de richting van de retro. Retro klinkt misschien wat platjes. We zullen zeggen classics, waar de mainstage echt wel retro gaat, met al de legendarische DJ's van de tijd van toen, die nog altijd als schoon worden gezien. En dan de andere stages, hebben we de corona stage, die voorziet in hip-hop en R&B. En de forest stage, die zoals vorige week mogen horen, voor Intense wordt gehost de eerste zaterdag. En zondag eerder een beetje disco-dasco met plaats spelen, waar mensen like Jeroen de Lodder en dan B2B Montana de bodem van.
2: Yes, right, perfect. Kijk, en ook nog goed nieuws voor de luisteraars. Ik kan ook nog wat free tickets weggeven. Dus er is klok van 5 duo-tickets en dan zelf voor het ganse weekend.
4: Klopt.
2: Dus dat is een mooi weekend. Dus nu zal het leren, guys en girls, of course. Dus ik zou zeggen, gewoon een mail sturen, kent.draw@nightfoss.be. Alright, kijk, alles is super, merci om te komen. Wijs, ben benieuwd nog naar het setje, Maxime. Thanks om langs te komen.
5: En
2: voilà, dan zien we elkaar.
4: Volgende week zaterdag.
2: Volgende week zaterdag. Voilà, absoluut. See you, bye.

get.

Ik zie mensen heb een ongemak. Ik zie ze leven met te velen, heb een te klein oppervlak. Zoveel kinders worden opgepakt op basis van profiel. En moet s'avonds tussenkomen zonder deftig onderdak. Ik zie tieners die moet rusten bluffen. Overspoeld van emoties zonder zo een keer kunnen te drukken. Uitgeput van terug het te kruimen. Zonder plek om even te rusten.